De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Seroskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Burkermuziek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloosmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloosmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog even zondigse soep.

verhaal vertellen. Zondagmorgen blaasmuziek, blaas me griek. Geef me een blaasbar.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinant en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkesten in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinant. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnow, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite Tree. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey. Door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de Schouderkoord uitgereikt.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tiene. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tiene. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de music hall. Talloze liedjes werden door hem

geschreven. En een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tiene. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassband kampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bula. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel muzici uitgezonden naar de loopgraven in België en Frankrijk. En ook in de Tweede Wereldoorlog was het een dieptepunt in de geschiedenis van de band. In 1956 kon men de verwaarloosde instrumenten vervangen dankzij een bijdrage van de Coal Industry Social Welfare Organization. Hierdoor, en omdat de meeste spelers mijnwerkers waren, kreeg de band de huidige naam, de Desford Colliery Band. Het orkest groeide in de jaren erop naar een landelijk topniveau. En door de achteruitgang van de mijnindustrie zijn er geen mijnwerkers meer in het orkest. De meeste spelers komen nu van de conservatoria en music colleges in Engeland. De Desford Colliery Band is nu zelfs een van de werelds beste exponenten van het fenomeen brassband. Van James Curnow speelt de band nu zijn Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991.

Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991 en gespeeld door de Desford Colliery Band onder leiding van Jan de Haan. En dan de derde brassband die ik aan u wil voorstellen. Dat is de Black Dyke Band. Meteen het oudste van de drie van vandaag. En het bestaat ook al zo'n 150 jaar. En ook dit orkest vindt zijn oorsprong in de industrie. Het orkest was oorspronkelijk bezit van en werd financieel gesponsord door de textielfabriek John Foster & Son of Queensbury. John Foster speelde zelf waldhoren. Hij kleedde het orkest in 1855 in uniformen waarvan de textiel uit zijn eigen fabriek kwam. De oorspronkelijke naam was Black Dyke Mills Band. En die mill, dat was een verwijzing naar de textielmolen. Zo'n 140 jaar lang bleef die naam gehandhaafd. En in 1996 werd het dus Black Dyke Band. Het orkest staat onder leiding van James Watson en het orkest speelt twee werken achter elkaar. Rhapsody on St. Dino van James Chine en The Great Revival van William Gordon.

De Black Dyke Band met Rhapsody on St. Gino van James Chine en tenslotte Great Revival van William Gordon. Een brassband heeft een hele specifieke bezetting en dat ga ik even opnoemen. 10 cornetten, 4 horens, 2 euphoniums, 2 baritons, 3 trombones en 4 bassen en met 3 slagwerkers erbij komt men aan precies 28 spelers. Die euphoniums behoren tot de lage instrumenten. Ze zitten met de baritons en trombones aan de rechterkant. De brassband biedt de mogelijkheid om verschillende instrumenten te laten soleren. Zoals bijvoorbeeld de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. Leidraad in dit werk is het Westminster Abbey-thema van Henry Purcell.

Dat was de processie van de edellieden van Rimsky-Korsakov door Sofia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese. Dirigent Heinz Friese kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sofia's vereniging gaf 6 concerten op de meest fantastische locaties in Sint-Petersburg. In de Smolny-kathedraal, in de wintertuin van het Astoria Hotel, in het Gorky Cultuurpaleis en ook in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin, even buiten de stad. En in de Academische Capella. Op zaterdag 28 april was men te gast in het klassieke theater van de Hermitage, waar het enthousiaste publiek luisterde naar een suite uit de Hymn of the Highlands van de Engelse componist Philip Spark.

Hymn of the Highlands van Philip Spark, gespeeld door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, tijdens hun tournee in Sint-Petersburg langs verschillende theaters ter gelegenheid van het Meifestival in 2007. De publieke belangstelling voor de concerten in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten. De voorstelling in de grote zaal van het Gorky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 mensen. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speeltijd van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van een symfonisch repertoire, maar ook solistisch werk. Zoals de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde, die u nu kunt horen. Nina van Helfort schittert als soliste op de altsax.

En met het enthousiaste applaus dat vooral voor Nina van Helvoort was bestemd. Zij soleerde op de altsax in de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde. En dan wordt het tijd voor de toegifte. Sophia's vereniging heeft nog een paar Russische snoepjes in de trommel en het publiek in het theater van de Hermitage gaat helemaal uit zijn dak met de Dance of the Trumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomushki van Dmitri Shostakovich.

De Zweifache Symfoniek van Serge Lansan werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant, blaasmuziek uit Slovenië, met de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Vandaag dus in De Muzikant verleggen we ons blikveld naar Slovenië. Ook daar kent men een lange blaasmuziekgeschiedenis. En nadat men lange tijd, vooral in de communistische periode, geen oog had voor de eeuwenoude traditie, begint daar nu verandering in te komen. De Idria Kapel uit Slovenië bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. De Idria Kapel bevindt zich in goed gezelschap. In de plaats Pravicina bestaat een kapel van 250 jaar oud en in de regio zijn er enkele van rond de 200. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Een waardevolle traditie dus.

De cd Brass and Patina, waar we in dit uur naar luisteren, is ontstaan door de vraag wat voor muziek er werd gespeeld op de afgedankte instrumenten die bij zoveel Slovenen ter versiering aan de muur hingen. Het leverde een onderzoek op langs talloze archieven van even zoveel muziekensembles. Zo'n 1000 composities zijn op die manier boven water gekomen en gecatalogiseerd. Met name in de eerste helft van de 20e eeuw kende de blaasmuziek in Slovenië een grote bloeiperiode. Grote motor daarachter was Josip Serin, een van de eerste Sloveense muzikologen en een van de eerste die in de jaren 30 Sloveense muziek op de plaat uitbracht. Josip Serin was ook koordirigent. Hij componeerde een dozijn marsen en dansen en medleys van Sloveense volksliederen. Van Josip Serin hoort u de Domzalemars, die hij componeerde voor de 50e verjaardag van de Domzalekapel in 1934.

U hoorde de Slovenian Armed Forces Band met Damzale March van Josip Serin uit 1934. Dit orkest, onder leiding van dirigente Andrea Solar, zet zich in voor de herwaardering van Sloveense blaasmuziek. In 1996 werd de Slovenian Armed Forces Band opgericht ter ondersteuning van de ceremoniële functies van het ministerie van Defensie. Vrijwel alle muzici studeerden aan de muziekacademie van Ljubljana. Het orkest bestaat uit jonge muzici, de gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Inmiddels heeft het orkest een internationale faam opgebouwd. Het stuk dat we nu gaan spelen is een originele ouverture voor blaasorkest van Erwin Hartman senior, Bloemen en Pohorje, een in operettestijl. Erwin Hartman was, net als Josip Serin, een beroemd Sloveense blaaskapelcomponist. Hij was vooral actief in de Sloveense stad Maribor. Erwin Hartman senior werkte behalve voor blaasorkesten ook voor accordeonorkesten. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit marsen en dansen. Hij componeerde veelal medleys van volksliederen die aan het begin van de 20e eeuw erg populair waren. Pohorje Flowers is zo'n medley.

Dat was de medley Pohoye Flowers van Erwin Hartman. Voor dit soort medleys in arrangementen voor blaasmuziek is veel volksmuziek bewaard gebleven. Nog zo'n voorbeeld is het stuk Een reis door Carnolia van Anton Jakkel. Hij werd geboren in Bohemen, maar werkte vrijwel zijn hele leven als kantoorklerk in Ljubljana. Anton Jakkel speelde viool in een operaorkest, maar componeerde daarnaast entertainmentmuziek, salonmuziek en stukken voor blaaskapel. Een reis door Carnolia begint Wagneriaans en eindigt met de Sloveense hymne Najprej zastava slave, voorwaarts vlag van de glorie.

Dat was de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. En zij speelde een reis door Carnodia. Van een heel ander karakter is de Duof na Pesem, een kerkelijk werk van Anton Dolinar. Hij was een van de belangrijkste Sloveense componisten van het interbellum. Duhovna Pesem is een ingetogen koraal en een mooi voorbeeld van het talloze religieuze materiaal wat de blaaskapellen eeuwenlang hebben verzorgd en waarvan nog heel veel materiaal onder het stof vandaan gehaald moet worden. De Duhovna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd pas onlangs herontdekt in de archieven van Nationale Universiteitsbibliotheek.

De Hofna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. Ze is Sloveense en studeerde in Nederland orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jan Colbert. De ouverture Na Triski Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar is eigenlijk een ouverture voor een volksoperette. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een symfonieorkest, maar zoals het meeste werk van Danilo Bukar is het bewaard gebleven in een arrangement voor blaasorkest.

De operette-ouverture Na Tristi Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar, bewerkt voor blaasorkest door Stjepan Dletsk en gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Nog een medley is Mlada Pota, The Youthful Path. Ook weer een werk van Anton Dolinar, maar bewerkt voor blaaskapel door Philippe Bernard. Mlada Pota is een groots opgezet werk van 12 minuten en dat is in de traditie van de Sloveense muziek erg lang.

La Rapporta van Anton Solinar in een bewerking voor blaasorkest door Philippe Bernard. U hoorde voor de laatste keer de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Dan hebben we nog een aanvulling op deze CD Brass en Patina. Op de CD Slovenian Wind Orchestra Music staan enkele historische opnamen. Onder andere een van de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953, dit keer onder leiding van Jozef Broen. U hoort een werk van Daniel Bukar met de titel die helaas niet vertaald is. Belo Granske Pisanice. Op Kolpie.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant nogmaals Europa Cantat, het zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Vanaf 17 juli ruim een week lang in Utrecht. In deze uitzending laten we enkele amateurkoren horen die ook op het festival aanwezig zijn. De zangers doen mee aan de workshops tijdens het festival, maar geven daarnaast met hun eigen ensemble ook kleine concerten. Uit Italië komt het gemengd koor Note Blu di San Ponziano. Luistert u naar een bewerking van de Romeinse traditional Atocchi Atocchi.

Het koor Note Blu di San Ponziano, onder leiding van Marina Mungai, zong Atoki Atoki. Het koor werd in 1979 opgericht in Rome. Inmiddels won het verschillende prijzen en treedt het op in belangrijke kerken en theaters in Rome. Het repertoire van Note Blu is divers, van klassieke tot moderne muziek, maar zoals de naam al aangeeft is het koor het sterkst in het wat meer lichte repertoire. Een speciale plek daarin hebben de Negro Spirituals, waarin Note Blu zich specialiseerde. Er staan er zo'n 40 op het repertoire en we laten u er nu 3 van horen. Fix Me Jesus, Satan's on My Shoulder en I Got a Key to the Kingdom.

Fix me, Jesus. Satan's on my shoulder and I got a key to the kingdom. Drie negro spirituals gezongen door het Italiaanse koor Note Blu di San Ponziano onder leiding van Marina Mungai. Live te beluisteren in Utrecht tijdens Europa Cantat later deze maand. Er komen nog meer koren uit Italië, zoals Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo in Toscane. Dit koor heeft al talloze prijzen gewonnen en trad ook al vaker op in het buitenland. Het koor staat sinds de oprichting in 1997 onder leiding van dirigent, violist en componist Lorenzo Donati. En vanzelfsprekend zingen ze werk van hem. Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cellorum voor dubbelkoor.

Van de Italiaanse componist Lorenzo Donati hoorde u Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cielorum voor dubbel koor uitgevoerd door Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo onder leiding van Donati zelf. Uiteraard heeft een Italiaans koor nog meer Italiaanse muziek op het repertoire, zo ook een veel ouder werk uit de Italiaanse renaissance, Sibella Persica van Orlando di Lasso.

Dat was Sibella Persica van Orlando di Lasso, gezongen door Insieme Vocale Vox Cordis, onder leiding van Lorenzo Donati. Het Franse ensemble Vocal Impression uit Le Havre zong al eerder op festivals van Europa Cantat in Linz en in Barcelona en binnenkort ook in Utrecht te beluisteren. Luistert u naar zijn interpretatie van de Vals van Georges Bizet.

Het vocaal ensemble, het ensemble Vocaal Impression uit Le Havre onder leiding van Emmanuel Pascal Falala zong Valse van Georges Bizet. Dit is de concertzender met de muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het ensemble Vocaal Impression zingt van deze laat 19e eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal. Het Zwitserse kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Dadas Jahrhundertgeht van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken... Koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothauer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonie Orkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothauer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispret. De opnamen zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linde, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderers Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Claire de Lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour Trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

U hoorde The Sick Rose van Joost Kleppe, uitgevoerd door Capella Ocento en het Nederlands Strijkersgilde onder leiding van Chris Pauw. Soliste was de sopraan Johannette Zomer. Straks laten we u nog een werk van Joost Kleppe horen. Dan de Slovaakse componist Vladimír Godár. Hij werd geboren in 1956 in Bratislava. Daar ging hij ook naar het conservatorium en inmiddels is hij compositiedocent aan de Kunstacademie in Banská Bystrica. Over zijn inspiratiebronnen schrijft Godár dat in de afgelopen 40 jaar van zijn componeercarrière verschillende werken en componisten centraal hebben gestaan, zoals Schnitke, Kancheli, Pert en Goretzky. Zijn inspiratiebronnen zijn vrijwel altijd muzikaal. Teksten en visuele prikkels bewegen hem niet zozeer tot componeren. Luistert u naar zijn Magnificat uit 2003.

U hoorde het Magnificat van Vladimir Kodár door het Kamerkoor van het Conservatorium van Bratislava onder leiding van Dusan Bil en het ensemble Solamente Naturali. Utrecht staat bekend als stad van de oude muziek. En natuurlijk komt oude muziek ruimschoots aan bod tijdens Europa Cantat. In de workshops waarin de deelnemers van het festival zullen werken aan Händels Utrecht Te Deum, wordt ook gestudeerd op de compositie Querela Pacis, die Vladimir Kodár componeerde als modern antwoord op Händels Te Deum. Dat werd geschreven ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht in 1713. De wereldpremière van Querela Pacis is op donderdag 23 juli. Het werk van Kodár is geschreven op teksten van Erasmus. Hij was de eerste Europeaan die oorlog veroordeelde als iets wat in alle opzichten slecht en verwerpelijk is. Vladimir Kodár voelde zich bezwaard een stuk te schrijven als antwoord op het jubelende werk van Händel ter gelegenheid van een vredesverdrag, want er is nog steeds zoveel oorlog in de wereld, zoals recentelijk het conflict in de Gazastrook. Als voorproefje laten we nu twee delen horen uit Kodár's oratorium Orbis Sensualium Pictus, een oratorium dat de wereldorde beschrijft. U hoort twee delen, de wereld en de hemel.

Twee delen hoorde u uit het oratorium Orbis Sensualium Pictus van Vladimir Godár, uitgevoerd door het Slovaaks Filharmonisch Koor onder leiding van Pavol Prochaska en het Slovaaks Filharmonisch Orkest onder leiding van Bustrik Rezucha. Dit is de concertzender met De Muzikant, waarin we u werk laten horen van de drie componisten die een compositieopdracht voor Europa Cantat hebben gekregen. De muziekstijl van de Engelse componist Nick Bickert is heel anders van karakter dan die van Godár. Ook hij componeert al zo'n 40 jaar en schreef meer dan 150 partituren en soundtracks voor film, televisie en theater. Bickert schreef enkele korte stukjes voor het Europa Cantat atelier Musical Journey Around the World. En dat is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Naast zingen doen de kinderen ook aan beweging en expressie. Speciaal voor deze workshop schreef hij een nieuw lied en de resultaten zullen te horen zijn op zaterdag 25 juli. Nick Bickert schreef al eerder voor kinderen. Luistert u naar Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor.

Dat was Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor van de Engelse componist Nick Picot, met excuses voor het haperen van de cd. Picot werkte de afgelopen 25 jaar voor film- en tv-producties van de BBC, zoals A Christmas Carol, The Scarlet Pimpernel en Oliver Twist en enkele populaire miniseries. Maar hij begon zijn carrière als componist voor theaterproducties en kwam zodoende terecht bij het National Theatre in Londen en de Royal Shakespeare Company. Nick Picot schrijft echter ook muziek voor meer klassieke ensembles zoals orkest, maar hij draait zijn hand ook niet om voor lichte liedjes. Voor de concertzender stuurde Picot een paar voorbeelden van zijn eerdere werk. U hoort Libera Me en In Paradisum van zijn werk Beslan Requiem.

Het laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Pickard, Libera Me en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurwitz en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met de Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferrer Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het Conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het Conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.

U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilbye.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven en organist is Ben van Espen.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het première festival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van Maarten Pijnenborg, speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie, waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Dat wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

0: Dames en heren, het MBO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropole Orkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Dat was een compositie van Henk Huizinga, Beating the Boogeyman, uitgevoerd door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. We sluiten dit programma af met een compositie voor slagwerkensemble Ritin Firtina van Etienne Hauben. Ritin Firtina is Turks voor ritme van het vuur. De Turkse naam verwijst naar het karakter van het werk. Ritin Firtina is een dansante crossover van typisch Turks-Arabische ritmes en tonaliteit met een onmiskenbare groove. U hoort de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam uit Weidemeren.

0: hoorde Ritin Firtina van Etienne Hauben door de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam. Dit was De Muzikant met nieuwe composities gepresenteerd op het Premièrefestival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken meer nieuwe composities.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op 2 amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, kortweg WMC. Vandaag is het weer de beurt aan blaasmuziek. We nemen een kijkje in Kerkrade aan de hand van opnames die gemaakt werden op een vorige editie van dit vierjaarlijkse WMC-festival. En tussendoor vertellen we u wat in de editie van 2009 als vernieuwende elementen aan de festivals zijn toegevoegd. De informatie staat op www.wmc.nl samen met de deelnemerslijsten en de wedstrijdschema's. In de uitzending van vandaag laten we u harmonieorkesten horen uit Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland. Het WMC is een festival waarin de deelnemende orkesten zich via de wedstrijden zo hoog mogelijk proberen te plaatsen. In 2001 was de wereldkampioen in de afdeling harmonie het Spaanse orkest La Artística uit Buñol. Het orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Henri Adams. Ze spelen hier het adagio voor blaasorkest van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En voor wanneer u die naam bekend voorkomt, we kennen Joaquín Rodrigo vooral van zijn Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest.

Ik hier. La Artistica Buñol uit Spanje, onder leiding van Henry Adams, speelde het adagio voor blaasorkest van Joaquín Rodrigo. Natuurlijk is er op het komend WMC weer veel te beleven op muzikaal gebied. De concertlocaties zijn de Rode Hal, het Theater Kerkrade en Parkstad Limburgstadion met oogstrelende optredens en showwedstrijden. Dat is muziek met majorettes, twirl girls, maar ook met orkesten die in de meest fantastische figuren over het veld bewegen. Het Wereldmuziekconcours werkt dit jaar samen met de World Association Marching Shows Bands, oftewel de WAMSBI. Daardoor is er in de laatste volle week van het festival een aantal extra activiteiten. Zoals een speciale marspresentatie in de stad op woensdagmiddag 29 juli en een extra voorronde voor showbands op donderdag 30 juli in het Parkstad Limburgstadion. U moet eigenlijk wel zelf gaan kijken, want luisteren is voor dit fenomeen onvoldoende. We trakteren u op een kleurrijke compositie van Dana Wilson, Peace of Mind. En het wordt gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Peer in België onder leiding van Willy Fransen.

Peace of Mind van de Amerikaanse componiste Dana Wilson. En het werd gespeeld door de Koninklijke Harmonie van Peer onder leiding van Willy Fransen. Naast de samenwerking met de organisatie van Showbands is er op deze editie van het Wereldmuziekconcours ook een nieuwe opzet van de internationale dirigentenwedstrijd, die nu voor het eerst gecombineerd wordt met een dirigentencursus waarbij de kandidaten gebruik kunnen maken van een aantal gerenommeerde orkesten als proeftuin. We gaan luisteren naar Dionysak, opus 62 moet ik zeggen, van Florent Schmid. En het is een van de basisstukken van het originele Franse harmonierepertoire. Dionysak wordt gespeeld door het Franse La Filidale, Orchestre d'Harmonie de Nantes, onder leiding van Frédéric Auster.

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidor Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot en internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de Euregio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissa.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Honegger's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

Belgian Brass speelde I.O. van Wim Hendricks. Als tweede werk in de muzikant hebben we de Dundee March van Dirk Brossé. Dirk Brossé hoeft nauwelijks meer introductie. Hij is bekend van zijn filmmuziek en musicals en hij dirigeert orkesten over de hele wereld. De Dundee March was een act van vreedzaam protest tegen de Britse zoutbelasting in koloniaal India. Deze Walk for Peace, Justice and Freedom betekende voor het Indische volk het begin van de onafhankelijkheid van het Britse Rijk. Op 12 maart 1930 begon Mahatma Gandhi aan deze tocht van 24 dagen naar Dundee, een kustplaatsje aan de Arabische Zee, om daar zout te winnen en op die manier de Britse wet te overtreden die Indiërs verbood om dit te doen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij zijn tocht. Toen de bestemming bijna bereikt was, werd hij gearresteerd, maar 17 jaar later was India toch een vrij land. De Dundee March van Dirk Brossé bestaat uit twee delen, The Great Procession en At Dundee.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de Concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sfere, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sfere wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

U heeft geluisterd naar Tres Kietze van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En we kunnen nu tot slot nog een klein stukje laten horen van The Wisdom of the Playing Koalas van Jan van Landegem.

Dit is de Concertzaal met De Muzikant. Afgelopen voorjaar zonden we de serie New Life on Stage uit. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Niet alle muziek uit die serie kwam aan bod. Vandaar een extra uitzending deze keer met de restjes. De zogenaamde last but not least blaasmuziek. Om te beginnen zochten we uit The Cauldron van Alexander Komitas. Geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth en Harry Potter and the Goblet of Fire. Cauldron is Engels voor de toverketel die heksen gebruiken. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra.

U hoorde 7 verschillende marsen, gearrangeerd door Gourdin voor Les Tambours du 43e de Lille uit de tijd van Napoleon. Maar we kunnen nog verder terug in de tijd. En om eerlijk te zijn, de LP die we nu gaan draaien klinkt alsof hij ook uit die tijd stamt. De kunstliefhebbende koning Lodewijk XIV van Frankrijk besloot zijn militaire legers ook in muzikaal opzicht goed uit te rusten. Hij gaf zijn hofcomponist Lully de opdracht enkele werken te schrijven, zodat de pijpers en tamboers meer om handen hadden dan alleen maar het spelen van commando's op het slagveld. Ook de componisten Milhaud, Gretry en Poncin schreven werk voor de militaire orkesten. Helaas was de kwaliteit van de instrumenten niet echt subtiel. Scherpe natuurtrompetten, ontwikkeld voor luide signaalfuncties, zijn niet te vergelijken met de muziek van de barokorkesten aan het hof, waarop Lodewijk XIV zo graag danste. Luistert u naar 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gosset, met onder andere de Mars voor de Cavalerie, Mars voor de grijze en zwarte musketiers, fanfare voor de standaard en mars voor de kolonel.

U hoorde 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gausset. Voor dit programma maken we gebruik van enkele oude LP's die we vonden in de collectie van de Concertzender. Van de LP waar we net kant A van draaiden, daar lezen we op de hoes dat de militaire marsen in Frankrijk door de traditie van het militaire orkest rechtstreeks zijn verbonden met de Franse geschiedenis. De Franse militaire muziek is ontstaan in de 17e eeuw en de hoogtepunten vallen samen met de militaire overwinningen. We gaan nu luisteren naar het derde orkest in deze muzikant, de Musique des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désiré Dondin. De componist van de marsen is niet bekend. De muziek staat aangegeven als traditioneel. Het zijn composities uit de tijd van Napoleon. Het laatste werk is Batterie d'Austerlitz. En dat verwijst natuurlijk naar Napoleons overwinning daar. Vooral de tamboers zijn erg prominent in dit orkest. Het eerste werk is getiteld Marche de la Garde Consulaire à Marengo.

0: U hoorde muziek, Des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désirée Dondin, met 6 marsen uit de tijd van Napoleon. Als laatste hoorde u Batterie d'Austerlitz. En voor het geval u door deze muziek in een strijdvaardige stemming bent gekomen, wil ik u even wijzen op onze website www.concertzender.nl. U vindt daar nieuws over de toekomst van de Concertzender en ook over het jubileum, het 25-jarig jubileum. En u kunt ook steunbetuigingen achterlaten. Tot slot van deze aflevering van De Muzikant gaan we nog even terug naar het 43e bataljon in Lille. Het orkest bestaat nog steeds en is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardig harmonieorkest. Op de LP die we draaien uit 1987 staan naast militaire marsen ook enkele soldaten en spotliederen. Maar we beginnen met de mars Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.
1: Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.

U hoorde militaire marsen uit de tijd van Napoleon, gespeeld door het 43e bataljon in Lille, de Ordonnance des Fifres et Tambours van de Keizerlijke Garde. De laatste mars was Marche de l'Ancienne Garde à la Bataille de Leipzig. De muzikant stond vandaag in het teken van Franse militaire muziek en werd als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En ik wijs u nogmaals op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar de Concertzender met de muzikant. Straks in dit programma aandacht voor een bijzonder project van Stichting Opus. Het projectkoor brengt dit weekend de première van het monumentale werk My Rose van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Dobergods. Maar eerst Europa kan dat, het grote zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Volgende maand gaat het allemaal van start, dan wordt de stad Utrecht omgetoverd tot Singing City. Zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. Ook u kunt meedoen of komen luisteren naar het aanbod van zo'n 30 workshops en 100 concerten. Om u in de verleiding te brengen, draaien we om te beginnen Tempted van de vocal group B Sharp.

Dat was Tempted door vocal group Be Sharp, een nummer van Jetse Bremer. Aan Europa Cantat Utrecht doen zangers mee uit zo'n 45 verschillende landen als individuele zangers, maar ook komt men als koor of vocaal ensemble naar Utrecht toe. Er is geen competitie, alleen maar het plezier van samen zingen, nieuwe stijlen ontdekken en je muzikale en vocale kwaliteiten vergroten onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Opvallend is dat veel kinderkoren en jeugdkoren op de formule van Europa Cantat afkomen. En traditioneel is er ook een behoorlijk aantal koren uit het Verre Oosten aanwezig. Hongkong, Korea en de Filipijnen, maar ook uit voormalige Sovjetlanden. Luister naar het Oekraïens kinderkoor uit Odessa met drie traditionele liederen.

Drie traditionele Oekraïense liederen hoorde u, gezongen door het kinderkoor uit Odessa onder leiding van Larissa Rajkovetskaya. Europa Cantat is een deelnemersfestival. Dat wil zeggen dat de zangers uit Europa en daarbuiten vooral komen om zelf te zingen in de circa 25 meerdaagse workshops. Er zijn ook workshops van één dag die als een soort proeverij kunnen worden gezien. Allerlei stijlen die de grens opzoeken met de traditionele koorzingen. Zo zijn er cursussen rappen, beatboxen, Indiaanse raaks zingen, Sardijns tenor zingen. Het aanbod van die eendags ateliers overtreft nog dat van de meerdaagse.